0: Kamaru cemli yanıga ars harakni huerim. Shun gavi se shach chilim hier garn bi kalkhim. Si pader o kanwan yer gani dana. Hiyana agus khashan chat shachna nijin. Agus ni ta ta fa de win ta handa jani jo fachin. Erin an anomax ni de kuy gehi. Agus ta fa de bi avi an session. Agus shun thoran vi de marasi in de rushin sail. Agus bet a minna gabin rud cian mi an an eisen. Bin locht eisht at a gudu da gaili suas la loch ar eisht la hintas geisar la pad mi sa doch rett an ragar te fwyrra toran a fwyrra chakra le se locht eisht at an eisen. Agus cair bedin a higsh na fachlar fad a higsh adan rud a vira chool agus an fwynyam a vian agus Hoe zijn wij geboren? Kunnen jullie mij te gaan?
1: Als je morgen gaat hier, als je met haar ramse, kwaad te gesleep, als ben een boterie en gorigheid, boeg ze niet le Brady, als de roosje, dan moet haar bij boeg het gorsje bencha. Waar een bruine jonge en een mertwaan visnul, Brady, bleeding om de schaal morgen hier aan, als het jaar voor morgen, dan moet boeg. Rist korach bre agus gamar ship ish khalim tuarish bruno unisha agus oti na blok here swor sports all right okay tira soligrech no mod tasha talam doch boy khos glaka jes na hor hori sho yes on takadov efik tugailge karlani larta erhtus tugailge panel tank khosharke goilen forst tugailge marhiet ila khoti nar tebe va khoti nar tele fine jamo bron ari agustar von an gusta Olach eisel gofrontnus agisha a gorwala on boru shanya a rir pir buan wen kan on mali a ti wer me herskit hoye khonokta tishmari le galtakta gal taka efik khmishner zanga udros le galtakta rish taka do tgk agas radio no galtakta agas gal taka tamut am wer kono dirishner fat ho grudiron agas tinen cha bakani ni stesh ke tis melcha kono meklenoga agas maritel yul tan chikana khader da winya agas maritelin chet naritelin chet ak men we pelor nam shirish for me mahadi
2: Tihi, hwnnw hwnna. Fi siar harki yn y leic, fi anthrwn yn gysio wein gormin y mahagi is môr o fysni o'ch chodwn si pwyn i fe. I geisio'ch lwb ygys y brehwyr i gys yn sbrega fi agi hyn twrt fi siar. So ta an fysni o'ch, ta an wych os y gol gwn y hagwr yn y drama dagwr yn cymwrt ys chod i'r hwgwns ordan gwn taise chamad ys y gwrw lawr ygys rwyddi mar sin. So fi job dacr ein arfelwch fi siar dylig tenyfach agus Sto hi fi hen o'n eigsolwch dlyn y fi yn sna teimi. Fi wnesod fi cwrsi inchgyna, agos fi cwrsi sto hi fwyn chi, agos lawgan o chi, agos ati hyn sna ffoglo, agos sto hi cwrsi stil, agos tiroli o'ch, agos ddeth fi arno cyrlesyn, agos y hachder y yna. Ach ddeo'r yn gwrw tŵs lozera y yna, agos meis y chwlwm ys yn siol trona. Agos sto hi tan Mask on the tradition vein and like it's a scale you have to be snore on it to tap the stack on August ni ha wan shen ha ro ho hone ho sto mo hobel to an on couple of verse hasa no wordish couple part of hasa in the holy she fashion so we should harm the time of so tasha ble mo go more so it's even the name right when you about sha so tasha nom so he hone rai on butter over it butter one at the end you're basically going Bridin for pre raid lehin coron of runner at a more side agus took a tuni space of bridin near the cliff there. Kier on a hain harva more the subtle as harva sauce the lisha gold odor agus nahir of the dig and shanyo. Tio can so lisha more side agus shina

0: Timpolocht a wool glor folbe a gei David Timpolocht as be a folbe David Tess a chun alles tussen tige sto hier. A David Timpolocht forschen sto hier. Da sha tawocht a bero de green inche bele banu or da nach inche borne gedinio.
1: Well Carmen's queen are really mal schnach it hard egal. I guess that tawocht das me sein fei.
0: Al meid sa tuil inche das inyo ucha ucha sche nisch dises kadun isukra da karo hogal.
1: Ja, nu gaat je niet zes, kus. Ach,
0: ze is nou vergoed niet eerder zo wel.
1: Oh, jeez, ze loopt van is, jeppe.
0: Oh, nu gus, je bereidt zich aan de tweestige wal in Chinees. Nee, de tasje bekort zoals na schietisha. Kedan, kedan heerdrod jullie hebben. Kijk eens, je hebt nu on.
2: Just, kat de jaar hard in de studies, na puipie het zicht maak, kus. Kat we kiezen naar mijn gap plan het hadden, kus maak ik een air freeze het hadden, beter door plots thans.
0: Nei, það sé sjónu gæstin taka eitthvað sann sýtisja kora vastu gann gann námad. Það tape, hvað kynna lokin sinn sjúl lekkur tím plásin?
2: Það beit til að stað fyrir innan hlægal harta, sem beit plásturborg alls úsir, sem beit sinna plástra.
0: Sen, hann rúð fúi bársinu beina gann gann einn sjóð hæðið, gann einn las spjóð gæði við tíktu stæg.
2: Já, just maður við hann er tætt tíktu stæg, sem maður sér búlis nær fúr, beit condensation sinnaði, gæði sétt hann benámad sinn lofa sem alla.
0: Wil je het houden dat je een machine wilt dat je wilt dat je wilt dat je wilt dat je wilt dat je wilt dat je
2: wilt dat
0: je wilt dat je wilt dat je wilt dat je wilt dat je wilt
2: dat je wilt dat je wilt dat je wilt dat je wilt dat je wilt dat je wilt dat je wilt dat je wilt dat je wilt dat je wilt dat je wilt dat je
0: Als je dat hebt, dan heb je een heel erg simon en een studie van een studie van een studie van een studie van een studie van een studie
2: van een studie van een studie van een studie van een studie van een studie van een studie van een studie van een studie van een studie van een studie van een studie van een studie van een studie van een studie van een studie van een studie van een studie van een studie van een studie van een studie van een studie van een studie van een studie van een studie van een studie van een studie van een studie van een studie van een studie van een studie van een studie van een studie van een studie van een studie van een studie van een studie van een studie van een studie van een studie van een studie van een studie van een studie van een studie van een studie van een studie van een studie van een studie van een studie van een studie van een studie van een studie van een studie van een studie van een studie van een studie van een studie van een studie van een studie van een studie van een studie van een studie van een studie van een studie van een studie van een studie van een studie van een studie van een studie van een studie van een studie van een studie van een studie van een studie van een studie van een studie van een studie van een studie van een studie van een studie van een studie van een studie van een studie van een studie van een studie van een studie van een studie van een studie van een studie van een studie van een studie van een studie van

0: Banel Uachtaran and Christina Hayden in America, Le Dinagono or Silicon Valley, Le Banach Hostix or Sisterly Gno more. So on Shishu the Rashka Hayden and so on. Rashka Hayden couple of Blenohe, Marvishi Har Larfe Humi and the Diag Rivere. I was Marshin V. Murfiachante, Conos Society, or have Fishkul and Diaspora Gaharu, Marmo Yechantu, Tahat Kaga Blenohe, V. and Fog Goldina Har Lar, Vad Diftul, Nomar Thornish. Maar hampelt dat de schattendien in techten zag, als je dingen takken die in Rochelle of handig en wel is, maar aan de even gul. Hast ik ooit takken die in Rochelle kunnen wel nog een kine, dus op doe, of heeft een man een geilene. Niet broeg je het dollar daar, dus maar zin, de stolen kan je vier een lesje om heeft een Rochelle dat is. Tas gata dina tis aidi asa bostna marsin nil na postna nil na hernings na postna ana hochtocha a hella agus kunas a hirin vina vala tehtashtach agus bogus was a chorus ba stig dan the Institute of Europe. So vi skata dina pointis on a lor. Vi sashun oskilte beha mar vise nos vi da vifai city team protein agus a kaint. So vi dina wanikul keshna agus vi skata keshna tachsa mach so vi shana himul figan da wadah. Well, chaps gra shana himulach beidr na chapna dina vi mar vi geishtach linnach.
1: Well, chug is shina vi dara on the stoch a chun eishtach li vi hiil ach han tu heinig lona hin sons of Rochelle o neidig an eich a kuig. Kadi ad na faibana gadagan tu heinig trasna arha mar gwine o eirna ha abir amriacht in tar lair nu mine an aibana na du loin a gut agus ta haan chofadas an den ish.
0: Tá mi an chofa san an is agus chomile sin is stolam nímid roiad óhile, mar sin bí an kegel gonaí gunnne techt siar, be tá scat

Ay, ay, ay. Falchista, Jim Matashev. Mahenaton don't live Gijin Kuigiklog tan Hoshakion, rubber. Kulshit. Shinyat. Mod Speckly. Mod Speckly, Shinyat. Ah, Tashimnishni's fair. So, listen, Roger Shartner Doyagov. I'm sure Galanta Ogun Fantusha Chidi New Kaimare, Chain Tainta Jazz. Fui Argonor Mushan Hain. Ach, galant in ieder jaar zijn er ekel emerge. Ta couple sharten jant en is gegaan bij eerste jaar. Ik zat zullen zo'n goetje van je Marston. Van gewek met goetje van je Marston. En zo was Gerby van Tiusha Chira. Moera Gerkomai, je varen je biel. Jardini Gerkomai, Rodbeg Farna, Jihine, Rodbeg Farna, Jesseher en Jugus Jadoni. Ta komme wasser, een lahem machroon. Jardine Sugan, komme gul Jardine Sugan, wel wij eentang damai. Ta kodje je. Ni wala tu maha, ni wala tu maha. Sauru, sauru, banyan ng ngawne. Mi na belt in your rubber. Ta shar gujara doich ritche. Ma janu mus shinyi iran tu mus skishji heid na lehe, na shacht ni na meini ta meini, kas a shacht ni na shi, ta shi digol hart, milchana milchana gaster fad. Bi ma gilchare in shin inye, kamar dis pel na gael tagta, agus was a jorin shi job ar doi dan... Commerce and shot and secondary.

jazz na wal rohind rum wij gein shut neke en shun as as America agus chokin sauru tan sauru in shot agus ten fair of fires tan inyal bunch of fair mwy harin ma moha vi ma genshid even shun te kakushon yks buyas da yia shi galmar lali vagar anyal spain a shahantranona gyllar chymerach la genu na wal agus na lustan chart gyllinwyr ar y drohwyr Van de man daar, mijn zin in jou. Ik zei, hij moest daar een roer in jou. Naam Sugar Johnson. Ik zei, mijn chat nas vrij door. Zie vader mij. Ik zei, gomberlisch sinds de gerdjin. Rekkelisch. Ik zei, zesde. Hoog zijn we grij. Just in jaar tekel, ik zei, het kiel. Zesde monden gejibre. Ik zei, veel kan je al hartelijk in de kluisse gom. En me wel eens tegen jou vaster een roer. Zou ik Tóganse ar gríche, tógan an cineál seo amsir ar gríche a gónaí. Hannig man sin ní bolúaithe, agus mé a gónaí, muid milteanna, mé créalúin seo as gídóir, agus muid milteanna brádúil as an tíú seo tíre, as ar gondaíin seo, agus muid se fáine hart a níos gairneal agan, níos ar cuairt agan amar bí. Na jerigi jarm wad gyr fyw tarin charin na lyn fele alunia yn eragyn. Spesio siwl ym Leona y chyrdio edder an jaihiw gys yn cwicio les fi da fi ŵl agos ta cynial spleachw ffici o gwm ar yn chwer. Nia sia legi mwy ach ffanga fe cymwyd dîf sia dan y gael cefys y tarin charin cefys la ffecial y wasyn sio marchod dan eile ym Leona.

in de jazz er van de Grenje Holland, ik had door La Beltenje, een album drukt. Driacht. Ja, dat je kan je maar gewoon het. Driacht en dulre. Agus gira is dat in zijn adle zijn album At First Light. Agus zijn een dondelen dubbeltje on de album zijn in nieuw Wahimudge in zijn. Waar Mia McGoldrick agus John McSherry Wahimudge. Donald Blue is dat ge Ornette's trip to Belfast. Is dat zo? Bekijk je gewoon zo bij jou.